0: Dich. Bijna drie maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gent-Brugge, maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi's record op de halve marathon blijft dus op 59 minuten en 51 seconden staan. Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Twee gewonde tieners na drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en dus langer verzorgd moeten worden. Er is inmiddels ook een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man door de gesloten slagbomen reed. En het is ook wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan die overweg in Buggenhout, waar dus dat schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd, zegt Infrabel. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt wel op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken. Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren, is nog steeds niet duidelijk. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een panoreportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te richten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en hij raakte de weg kwijt. De man leidt trouwens ook aan de ziekte van Alzheimer en hij had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdigh. Bijna 3 maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gent-Brugge, maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdigh's record op de halve marathon blijft dus op 59 minuten en 51 seconden staan. Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Twee gewonde tieners na drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en dus langer verzorgd moeten worden. Er is inmiddels ook een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man door de gesloten slagbomen reed. En het is ook wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan die overweg in Buggenhout, waar dus dat schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd, zegt Infrabel. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt wel op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken. Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren, is nog steeds niet duidelijk. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een panoreportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te richten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en hij raakte de weg kwijt. De man leidt trouwens ook aan de ziekte van Alzheimer en hij had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdih. Bijna 3 maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gent-Brugge, maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdih's record op de halve marathon blijft dus op 59 minuten en 51 seconden staan. Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Twee gewonde tieners na drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en dus langer verzorgd moeten worden. Er is inmiddels ook een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man door de gesloten slagbomen reed. En het is ook wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan die overweg in Buggenhout, waar dus dat schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd, zegt Infrabel. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt wel op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken. Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren, is nog steeds niet duidelijk. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een panoreportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te richten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en hij raakte de weg kwijt. De man leidt trouwens ook aan de ziekte van Alzheimer en hij had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdi. Bijna 3 maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gentbrugge, maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi's record op de halve marathon blijft dus op 59 minuten en 51 seconden staan. Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.

0: Check de promo. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het kan zo niet meer verder in Tiel Twingen. De gemeentearbeiders dreigen ermee het werk neer te leggen, omdat de technische loods waarin ze dagelijks bezig zijn volgens hen beneden alle pijl is. Nochtans ligt er al meer dan een jaar goedgekeurde vergunning voor een gloednieuw pand, maar de meerderheid blinkt uit in besluiteloosheid, aldus Rudy Beke van oppositiepartij Wij Tiel Twingen. Ja, als je een kijkje neemt in de loods, echt gezellig is het er niet. Er staat een doodshoofd op de muur en de gemeentearbeiders klagen ook over één toilet voor 20 mensen. Het aantal duiven in Leuven is op heel wat plekken met 40% gedaald sinds 2019. Toen startte Leuven met de duivenpil. Een diervriendelijke aanpak om de populatie te doen krimpen en de overlast door duivenuitwerpselen te verminderen. De duiven krijgen op verschillende plaatsen in de stad maïskorrels met een geneesmiddel in dat de dieren gezond houdt, maar weliswaar ook onvruchtbaar maakt. De voederbakken staan onder meer aan Museum M en het Sluispark. Er komen er nu ook aan de Maritumassite en aan Sint Maartensdal. Die aanpak werkt duidelijk. De stad merkt dat het aantal duiven op de plaatsen van de voederbakken sinds de start van het project met 40% is gedaald.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt nieuwszender CNN op basis van een Amerikaanse bron. Het zou gaan om een locatie die een bedreiging vormde voor het Amerikaanse leger. Iraanse media melden onder meer explosies bij een belangrijke havenstad in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten zouden ook Iraanse drones hebben onderschept. Ook in Kuwait ging het luchtalarm af. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de federale regering. Eerder op de dag werd er ook al gepraat over de centenindex. Journalist Timmy van Diepen legt uit.
5: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat, omdat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Toch zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
4: Het debat hervat deze ochtend. Daarna wordt de pensioenhervorming en de centenindex normaal gezien goedgekeurd. En het Engelse Crystal Palace heeft de Conference League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace en dat in hun eerste seizoen in Europa. Eerder dit jaar wonnen ze ook al de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Mogelijk wordt het opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden. Het weekend stijgt de kans op buien. Die kunnen dan ook onweerachtig zijn. Maxima tot 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Minder dan een derde van de Belgen steunt de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van onder meer De Standaard. Ook de BTW-hervorming die op tafel ligt wordt massaal afgewezen. Voor maatregelen zoals strengere controles op langdurig zieken en de uitbreiding van de flexijobs is er wel steun. Vandaag stemt de Kamer trouwens over die centenindex. In de Kamer werd er daarover tot na middernacht gedebatteerd. Journalist Timmy van Diepen.
4: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat en dat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Ook zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
3: Het debat hervat deze ochtend. Daarna wordt de pensioenhervorming en ook de centenindex normaal gezien goedgekeurd. De autopsie op het lichaam van de bestuurder van het dodelijke ongeval in Buggenhout dinsdag leverde niets op. Het blijft dus onduidelijk waarom de man met een minibusje door een gesloten overweg reed. Het parket onderzoekt dat verder met getuigen en camerabeelden. Het is ook nog wachten op het resultaat van het toxicologisch onderzoek. Bij het ongeval zijn 4 mensen overleden, de bestuurder, een begeleider en 2 kinderen. Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een exclusief interview gegeven over haar toekomstplannen en haar tijd in de VS. Daar studeert ze vandaag af aan de prestigieuze Universiteit van Harvard. HLN royalty-journalist Wim de Hanschutter kon haar spreken over haar studentenleven, de kansen en opofferingen als kroonprinses en de band met haar familie.
5: Ze was hier gewoon Elisabeth, een jonge vrouw van 24 die heel hard studeerde, maar ook plezier maakte met vrienden, uitging met hen. En ze was niet altijd de perfecte, meest gedisciplineerde studenten, zegt ze zelf. Juist omdat ze niet enkel in de bibliotheek studeerde en ook een leven buiten de universiteit had. Ze sportte ook veel, samen met haar vrienden. Ze zat in een hardloopclub.
3: Het is niet duidelijk wat kroonprinses Elisabeth nu zal doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of doet ze aan vrijwilligerswerk om zich daarna voor te bereiden op haar rol als koningin. In de oorlog in het Midden-Oosten meldt Iran dat het een Amerikaanse luchtmachtbasis heeft aangevallen. Het was een reactie op Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. De VS zou daarbij een belangrijke haven in de straat van Hormuz hebben gebombardeerd. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ook dat elke nieuwe aanval van de VS nog zwaardere aanvallen zal uitlokken. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor het vredesoverleg. En het Engelse Crystal Palace heeft de Conference League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. En dat in hun eerste seizoen in Europa. In 1 jaar tijd wonnen ze zo 3 bekers, zo ook de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maximaal tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Mogelijk wordt het opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Die kunnen ook onweerachtig zijn. Maximaal tot 25 graden.

De Pinkies zijn bij de Pinkies. Goedemorgen Pink Floyd, another brick in the wall. Nee, we don't need no education. En jij, jij ook niet zeker? Zijde jij van zin om van nog iets bij te leren in dit festival? Nee hè, dat dacht ik al niet, maar het is ook moeilijk. Ik krijg er zelf

0: V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: Weg met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
6: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

De Trams, beter bekend als de Zwervers. Of de Zwerver, ja, de mannen met de autobussen, hè, hier. En Shout, een ouwe van de Isley Brothers. Radio Demer staat gelieve het volgende nummer niet te draaien. Want een hele slimme heeft dat zo geïnstalleerd dat dat nu dient als phishing. Je bent direct €150 kwijt, hè. Wiltura, draai dan 797-204.

Tilleke Wura op Radio Demerstad. Van morgen tot en met zondag om 19:30 des avonds uiteraard brengen de grotere leerlingen van de Koninklijke Diestse Balletschool José Nicolas in Den Amer in Diest een productie rond het tijdloze sprookje Assepoester. Tickets zijn te bekomen via de website van de balletschool. Zaterdag om 20:00 wandel je met de nachtwachter Jeff vanuit de Grote Markt doorheen het middeleeuwse Diest. Dat is gratis voor kinderen tot 12 jaar. En in principe opent elke zaterdag tot en met 30 oktober van 7 tot 1 op het Kolonel Dussaerplein in Hasselt de antiek, brokante en curiosa markt. Gratis toegang.

0: huisdiervriendelijker programma kom je nergens tegen. En dat niet alleen, we zijn ook bijzonder voor de vrouwen, wij, hè?
1: Ja.
0: Alleen de lesbische vrouwen iets minder. Maar goed, dat is begrijpelijk, hè? Dat is ook geen enkele avans, hè?
2: Ik

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or. De kracht van karakter.

Radio Demerstad met Level 42. Children say, de kinderen spreken en je weet het, de waarheid komt uit een kindermond. Daarom dat ik er mij ook zo eentje heb laten installeren, want we moeten daar eerlijk in zijn. Er wordt veel gelogen, hoor, in de showbiz. Ja, maar die Dian Lemmens bijvoorbeeld, die staat daar dus ook altijd te lachen en vrolijk te wezen, maar soms heeft hij ook wel eens buikkrampen, hè. Tot achter haar oren, maar goed, hè. Je ziet dat niet, hè. Maar doet het

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin. Tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot

0: 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Nu vind ik wel dat ome Donald een dansje moet instuderen om samen te dansen met zijn Navy Boys daar in de straat van Hormuz als de zaak daar opgelost is. Hè? Als hij het allemaal voor elkaar gekregen heeft. Hè? En als de benzineprijs en zo keldert. Hè? Dat komt, hè? Let op. Hè? Andy Williams, music to watch the girls go by. The boy.

Onheilsprofeten, daar moeten wij niet van weten doorgaans, maar het is de kameraad. We bedekken dat met de mantel der liefde. Frank Boeien, hier komt de storm. Nada, niet. Ook vandaag een heel mooie dag. Zomer in de lente van 2026. En er moet de echte zomer nog komen. Als we daar nog 10 graden gaan bijduwen, dan gaan we ons moeten verstoppen in de kelder, down in the silver mine eventueel. Hè? Ja, zing nou maar een beetje mee met Diesel hier op Radio Dim.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een exclusief interview gegeven over haar toekomstplannen en haar tijd in de VS. Daar studeert ze vandaag af aan de prestigieuze Universiteit van Harvard, met een master in openbaar beleid. HLN Royalty-journalist Wim de Hanschutter kon haar spreken over haar studentenleven, de kansen en opofferingen als kroonprinses en ook over haar toekomst.
4: Of het nu voortstuderen gaat zijn, dat gaat het zeker niet zijn. Maar stage lopen, dat weet ze niet. Vrijwilligerswerk doen, vakantie nemen is ook heel onduidelijk. Maar alleszins het verhaal dat ze een zeiltocht

0: jacht over de Atlantische Oceaan gaat doen. Dat klopt niet, dat is duidelijk ontkend. Een jaartje of meer nadenken en dan gaat ze wel op een gegeven moment actief moeten worden binnen het Koningshuis. Gaat ze die rol moeten opnemen als toekomstige koningin.
1: Kroonprinses Elisabeth is 24. Minder dan een derde van de Belgen steunt de Sente-index van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van onder meer De Standaard. Ook de BTW-hervorming die op tafel ligt wordt massaal afgewezen. Voor maatregelen zoals strengere controle op langdurig zieken en de uitbreiding van de flexijobs is er wel steun. Vandaag stemt de Kamer trouwens over die Sente-index. In de Kamer werd daarover tot na middernacht gedebatteerd. Journalist Timmy van Diepen.
2: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat en dat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Toch zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
1: Het debat hervat over een uurtje. Daarna wordt de pensioenhervorming en ook de Sente-index normaal gezien goedgekeurd. De autopsie op het lichaam van de bestuurder van het dodelijke ongeval in Buggenhout dinsdag leverde niets op. Het blijft dus onduidelijk waarom de man met een minibusje door een gesloten overweg reed. Het parket onderzoekt dat verder met getuigen en camerabeelden. En het is ook nog wachten op het resultaat van het toxicologisch onderzoek. Bij het ongeval zijn 4 mensen overleden, de bestuurder, een begeleider en 2 kinderen. De internationale olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen na de aanvallen in het Midden-Oosten. De prijs voor een vat steeg met bijna 4%. Aanleiding zijn de Iraanse en Amerikaanse aanvallen vannacht. De VS bombardeerde eerst een belangrijke haven in de straat van Hormuz. Als reactie viseerde de Iraanse revolutionaire garde een Amerikaanse luchtmachtbasis. Het is nog niet duidelijk wat dat nu betekent voor het vredesoverleg. En in het voetbal heeft het Engelse Crystal Palace een eerste Europese trofee gewonnen. In de finale van de Conference League versloeg het het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Na een doelpunt kort na de rust. In 1 jaar tijd wonnen ze zo 3 bekers, ook de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maximaal tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien die ook onweerachtig kunnen zijn, maximaal tot 25 graden.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Goedemorgen. Show me the way, I'll show you the money.
1: Radio Demerstad. Nee, nee, nee. Hij is nog niet mux. Hij is nog niet mux. Blijf toch even.
2: Ik ben Rudy van Blam.

heb dat al een keer gezien, hè? Iemand die zich de longen uit het lijf had gezongen. Maar dat is vies, hè? Enfin, ja goed, ander onderwerp. De Harry's op Demerstad.

0: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be.
1: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Hey, wat zit jij daar nog altijd te doen, hè? On my radio, on my radio. En de selector, ja, dat is een bijverdienste. Ja, voor mij is dat een bijverdienste, hè? Ik heb mijn vakantiegeld gekregen, zag ik op mijn uitreksels. Ik kan daarmee zeker één dag naar Plopsaland meegaan. Ja, want het is waar, een kleine zelfstandige altijd geweest, hè, jongens. Dat is geen vetten, hè? Het is Madonna op Demerstad. Hope I live to tell.

0: Goedemorgen, je zit in de radio- en karaoke-show van Radio Demerstad, waar je verplicht bent van met alle liedjes mee te zingen. Dus ook met Madonna en Live to Tell. En ik moet zeggen, ik vind dat zelf ook altijd de moeilijkste, hè? Die slauwkes, hè?
1: Hier is een nieuw uur.

0: Check de promo. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
0: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

De flikkermannen, hè? De police. Every little thing she does is magic. Alles wat ze doet is magie. Maar dat is niet erg, hoor. Dat kan geen kwaad, hè. Dat gaat wel over, tenzij u iets begonnen bent met de vrouwelijke David Copperfield, met Davina, hè, Davina Copperfield. En dan nog, hè, ze kan zij toch niet constant blijven tappen uit het verrassende vaatje, hè? Dat is niet mogelijk, toch, hè? Om 14 uur straks laat een wachtbekken vol natuur in het bezoekerscentrum Halve Maan in Diest verrassen door het samenspel van natuur en water in het Webbekomsbroek. Tickets zijn te bekomen via de website van Samak. Het aantal plaatsen is beperkt. Rap zijn, mannetjes. Morgen om 20 uur brengt de Diestse Concertband ons vermaak in de Sint-Sulpicius in Diest. Een muzikale mix. Martin Fabré staat in voor de presentatie. Tickets zijn online verkrijgbaar via ons vermaak. Kinderen onder de 12 krijgen gratis toegang. En zaterdag om 9 uur gaat de ticketverkoop voor het seizoen 26-27 van start in Den Egger in Scherpenheuvel.

Iedereen doet het van Robert Long. En dat was ook geen kleine. Ik heb dat opgezocht. Die man was 1,92 meter. Ja, nu niet meer, hij is al een tijdje overleden. Die is al behoorlijk gekrompen, hè?

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke. Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
6: 20 jaar, Zelem, zomer.
7: Wow.
6: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
8: Waar is mijn vleeskroket?
6: Bart Kael.
8: Samen in de zon.
6: Willy Sommers.
8: Oh, laat de zon in je hand.
6: De Romeo's.
8: Viva de Romeo's.
6: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

tante Elton John. Want zo ziet hij er toch uit een dag van vandaag. En de sad songs, they say so much. De boodschap van triestige liedjes zijn doorgaans veel intenser. Kun jij daar goed tegen, hè? Zijde jij daarvoor voor triestige liedjes? Ik zo niet, hè. Ik hoor al die triestige liedjes in The Voice en dan lig ik mij op te winden, hè. Want het leven zou zo plezant kunnen zijn. Oh, nee, dat willen ze blijkbaar niet, hè. Er moet geleden worden, blijkbaar. En die gerechtsdeurwaarder Ronnie, die staat er dan toezicht op uit te oefenen en die zegt niks, hè. Maar jongen, wat voor mannen zijn dat allemaal?

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Hoge Gezondheidsraad wil dat er meer aandacht komt voor de geestelijke gezondheid van rusthuisbewoners. Zorgverleners focussen nu alleen op lichamelijke zorg, terwijl bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners een psychiatrische aandoening heeft. Je hoort geriater Mirko Petrovic.
4: Iets meer bewoners van woonzorgcentra hebben complexe zorg nodig met onder meer psychiatrische kwetsbaarheden zoals dementie, depressie, chronische angst. En de Hoge Gezondheidsraad pleit daarom voor een systematische screening ook van geestelijke gezondheid al bij de opname.
3: Dat verhoogt hun levenskwaliteit en vermindert het risico op burn-outs bij zorgverleners. Vanaf 15 juni lanceert TikTok de TikTok-shop in ons land. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers, zonder dat je eerst de app moet verlaten. En dat is zorgwekkend, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
5: Er zijn jongeren die nog niet volledig weten hoe ze budgetten moeten beheren en hoe ze moeten omgaan met geld. En dan maakt die app het wel enorm gemakkelijk.

0: spreken. En misschien kosten die ook niet meteen kan dragen. En ja, dat is hetgeen waar we schrik voor hebben. Hè. Het werkt zo drempelverlagend om producten te kopen.
1: TikTok zelf ontkent dat het impulsaankopen promoot. Het shopplatform is ook verboden voor minderjarigen. Netbeheerder Fluvius heeft het probleem met geblokkeerde energiefacturen onder controle. Duizenden gezinnen kregen de afgelopen jaren geen voorschotfactuur, waardoor ze nadien een hoge afrekening kregen. Aanleiding was een nieuw softwareplatform dat zorgde voor geblokkeerde gas- en elektriciteitsmeters. Fluvius betaalde al meer dan €500.000 aan compensatie. Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een exclusief interview gegeven over haar toekomstplannen en haar tijd in de VS. Dat is uniek, want ze deed dat nog nooit eerder. Ze staat nu ook voor een speciaal moment in haar leven. Ze behaalde haar master openbaar beleid en krijgt vandaag haar diploma aan de Universiteit van Harvard. HLN royalty-journalist Wim de Hanschutter kon haar spreken.
2: Ik ben ervan overtuigd dat ze er echt van genoten heeft om ver weg van huis te zijn. Want ze heeft mezelf gezegd, het was zalig om niet herkend te worden op straat. Dat bracht de spontaniteit in mijn leven. En ze gaf me wel de indruk dat ze iemand is die heel zelfbewust is. Zo zei ze bijvoorbeeld, en ze vindt het een geruststellende gedachte, dat ze weet van ja, mijn toekomst ligt helemaal vast. Ik ben geboren om ooit koningin te worden.
1: Kroonprinses Elisabeth is 24. Het staakt het vuren in het Midden-Oosten wankelt. Vannacht hebben de VS en Iran elkaar aangevallen en ook Israël heeft bombardementen uitgevoerd op Libanon en Gaza. Dat zorgt opnieuw voor ongerustheid op de oliemarkt. De internationale olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen, met bijna 4% voor een vat olie. Het is nog niet duidelijk wat het nu betekent voor het vredesoverleg. Een zomerse dag met maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Opnieuw een tropische dag, dus bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien, die kunnen ook onweerachtig zijn. Maxima tot 25 graden.

0: Lionel Richie. Ha, met een van die tophits uit de 80's. Hè? Dancing on the Ceiling. Is dat de D van Daverende Donderdag?
1: Classics at work.
0: Na het Festival van Vlaanderen nu, de classics op de werkvloer en ook vandaag weer nieuwe verhalen over ondernemers en handelszaken. De werkende Vlaming, hè, tussen 20 en 64 jaar, die verdiende 2 jaar geleden zo'n 2.800 euro per maand. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen. Er blijven duidelijk verschillen tussen mannen en vrouwen. De week is bijna om, de maand ook, dus het loon kan gestort zijn. Fijne donderdag.

0: nieuwe kleur. VND inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Papken al af is, hè. Allee, we zijn nog maar een kwartiertje bezig. Welkom op de werkvloer. Maar hou je klaar voor de echte classics op de werkvloer. Elvis Presley, Vicky Leandros, Albert Hammond en straks Phil Collins. Bert maakt zich ondertussen ook klaar voor de zomertijd die eraan komt. In zijn ijssalon Ice for All in Leuven biedt hij exclusief ijs aan met lactosevrije, suikerarme en glutenvrije opties. En de populaire wekelijkse Brocante-markt, die vroeger aan het Gouden Kruispunt was in Tieltwingen, is een tijdje verhuisd naar de parking van de Brabanthal, maar verhuisd vanaf volgende maandag naar de Citadel van Diest. Hier hoor je nog eens wat.

0: Ah, Good Luck Charm van Elvis Presley. Een opname uit 1962 alweer. Ja, dit zijn de classics at work. Vandaag 28 mei aan onze Belgische kust begint vandaag Oostende voor Anker. Dat is de jaarlijkse hotspot voor het maritieme van de Noordzee. En het thema dit jaar is zorgen voor de zee. Mocht je het komende weekend zin hebben om naar de kust te gaan, kijk eens even op de website oostendevooranker.be.
1: De werkvloer.
0: Elmir uit Montenegro opende onlangs Balkan Grill in het centrum van Sint-Truiden. Na zijn vlucht uit Montenegro, maar dat is ondertussen al 20 jaar geleden, en zijn doorzettingsvermogen kan hij nu zijn droom realiseren. De zaak brengt Balkan smaken naar Sint-Truiden. Elmir ziet het al meer als een restaurant, een plek waar mensen zich kunnen gaan thuisvoelen. Balkan Grill, dat ligt in de Zoutstraat in Sint-Truiden.
1: De werkvloer.
0: Evi en Niek gaan volgend weekend nieuw leven blazen in de Lantaarn. Dat is het historische volkscafé aan de Vaartkom in Leuven. Evi en Niek openen na 6 jaar terug de deur van het café. Ze willen er terug een gezellige stamkroeg van maken met een breed aanbod aan allerlei bieren. Ze willen de buurt samenbrengen. En dat authentieke verleden dat er is met een moderne twist terugbrengen en verder zetten. Volgend weekend dus de grote opening van de Lantaarn aan de Vaartkom in Leuven. Veel succes, Evi en Niek.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: Check de promo. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

Collins was dat, op de werkvloer bij Radio Demerstad. Hij sukkelt ook al een hele tijd met zijn gezondheid, leeft ook al een hele tijd teruggetrokken. Ja, we blikken terug naar 1985 met Soesoesoedio. Classics at work, tips weeks, Demerstad. Zaterdagavond gaat het Outdoor Trappistival door op de Barenbergse weg in Schaffen. Er is muziek van Covers on the Rock en van DJ Michael. Iedereen is er van harte welkom. Als je er nog tickets wil voor bemachtigen, ze zijn er nog altijd. Die kan je verkrijgen in de Biertempel en in Den Egel, in Diest en in Schaffen in het Gildenhuis. Zondagnamiddag tussen 14:30 en 15:00, dan kan je van aan het gemeenteplein in Lummen vertrekken voor een gratis wandeling voor Kastelen Anders. En zo kan je Lummen eens van een andere kant bekijken. Want gidsen gaan met je mee en die vertellen je meer over de Grote Molen, over de Kleenmeulen en over het Pakhuis. Zondagnamiddag om 14:30 op het gemeenteplein in Lummen. Activiteiten voor het komende weekend op onze agendapagina www.radiodemerstad.be. Misschien is er wel een activiteit met een picknick onder de Lemon Tree.

0: auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: 20 jaar Zelem zomer.
5: Wow.
4: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
6: Waar is mijn vleeskroket?
4: Bart Kael.
6: Samen in de zon.
4: Willy Sommers.
6: Hola, de zon in je haar.
4: De Romeo's.
6: Viva de Romeo's.
4: En als afsluiter de Gies Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be. Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
7: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
8: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: De werkvloer.
1: De populaire wekelijkse brokantenmarkt die jarenlang plaatsvond op het Gouden Kruispunt in Tieltwingen, verhuisde vorig jaar naar de parking van de Brabanthal. Maar vanaf maandag verhuist hij weer en gaat naar de Citadel in Diest. De brokantenmarkt gaat elke maandag door van 11 tot 3 en voortaan dus om de Citadel in Diest. Het nieuws van bij ons, dat is voor Chris. Hij vertelt

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Ecowerf, de maatschappij die zo goed als in heel de regio Oost-Brabant het afval ophaalt, overweegt volgend jaar de tarieven opnieuw te verhogen. Oorzaak: de gestegen kosten voor bijvoorbeeld transport en personeel. Een aantal gemeenten zouden daar zelf op aandringen, maar onder meer Gladbeek steigert en zegt dat de prijzen opnieuw opslaan niet correct is. Begin dit jaar indexeerde Ecowerf al de afvaltarieven en nu zijn er opnieuw gesprekken nodig met de 28 in de regio aangesloten gemeenten om de prijzen vanaf volgend jaar opnieuw te verhogen. Bij mooi weer is het gemeenteplein in Lummen de plek om te genieten van een terrasje. Om extra ruimte te creëren voor bezoekers en horeca breidt de gemeente vanaf nu de terraszone uit. Daarom wordt de straat voor het administratief centrum tot aan de kruising met de Kerkstraat tijdelijk autoluw gemaakt. De maatregel geldt van vrijdag 16 uur tot maandag 6 uur. In de zomerperiode wordt dat uitgebreid van 1 juli tot en met 1 september... geldt de autoluwe regeling alle dagen van de week. Met de uitbreiding wil Lummen het verblijf op het plein aangenamer maken en extra ruimte bieden om te genieten van het mooie weer.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Bijna de helft van de werkgevers kan de motivatie van sollicitanten niet meer inschatten, omdat veel motivatiebrieven door AI zijn geschreven. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Partena Professional. Professor arbeidseconomie Stijn Baert.
5: Gewoon een motivatiebrief laten opladen bij het cv lijkt niet langer een goed idee. Veel beter is het om te werken met vraag en antwoord. Bijvoorbeeld, als je een kandidaat nodig hebt die heel goed op zichzelf kan werken, vraag dan naar cases uit de eerdere carrière. Dat kan een machine.

0: niet voor jou verzinnen.
1: Ook motivatievideo's of referentiebrieven zijn een goed idee. De Hoge Gezondheidsraad wil dat er meer aandacht komt voor de geestelijke gezondheid van rusthuisbewoners. Zorgverleners focussen nu alleen op lichamelijke zorg, terwijl bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners een psychiatrische aandoening heeft. Geriater Mirko Petrovic.
2: Steeds meer bewoners van woonzorgcentra hebben complexe zorg nodig met onder meer psychiatrische kwetsbaarheden zoals dementie, depressie, chronische angst. En de Hoge Gezondheidsraad pleit daarom voor een systematische screening ook van geestelijke gezondheid al bij de opname.
1: Dat verhoogt hun levenskwaliteit en vermindert het risico op burn-outs bij zorgverleners. In de VS is een voormalig topman van inlichtingendienst CIA opgepakt nadat de FBI meer dan 300 goudstaven had gevonden bij hem thuis. Die hadden een waarde van bijna 35 miljoen euro. De man zou die van het werk mee naar huis hebben genomen. Er werden ook 35 luxe horloges en een grote som cashgeld teruggevonden. De man wordt nu verdacht van stelen van overheidsgeld. Het is nog zonnig en helder en er staat ook nauwelijks wind bij maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe, zaterdag lokaal 30 graden mogelijk, vanaf zondag wordt het frisser.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, dat heeft met die mooie dagen te maken, hè. Zo'n mooi Pinksterweekend gehad. Genoten van dat verlengd weekend. Nog wat nasleep gehad. En nu mogen we nog een paar dagen genieten, als we de weerkaarten mogen geloven. Zeg, wat een dans was dat, hè. In 1989. Iedereen deed zo zijn best.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: Donderdag 28 mei vandaag. Laten we even terugkeren naar de andere kant van de wereld. In Melbourne in Australië. Op een 28e mei werd daar Kylie Minogue geboren. Dat staat op de verjaardagskalender vandaag. Kylie wordt 58. I should be sorry.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan.

Dag voormiddag, Radio Demer staat op de werkvloer, thuis in de wagen en nu met Sammy Davis Jr. uit de 70s. Toch wel een hele mooie boodschap, hè? You can count on me. Straks Gino Vanelli, de George Baker Selection en Benny Nijman meezingen met de liedjes die...

0: Gino Vannelli en een van zijn grootste hits uit de 80's, Wild Horses. Het kwam uit de zomer van 1987. En laat dat nu net de zomer zijn dat Kylie Minogue, vandaag wordt ze 58, Kylie Minogue leert dan Stock Aitken en Waterman kennen. En die mannen die hebben met haar afgesproken, maar die zijn dat helemaal vergeten. En die hebben dus in 40 minuten tijd I Should Be So Lucky geschreven. En Kylie kwam de studio binnen, ze nam het liedje op en het werd haar allereerste grote hit. Kunt u voorstellen?
1: Classics at work. Space. Je hoort nog eens wat op deze stad.
0: Een ander verhaal komt uit Spanje, want daar is zangeres Shakira vrijgesproken van belastingsfraude. Ze zou 14 jaar geleden serieus gesjoemeld hebben, maar ze is nu vrijgesproken. Het Spaanse hooggerechtshof heeft verplicht om de Spaanse fiscus haar 60 miljoen euro terug te betalen. Kan dat wel op één rekening, denk je, 60 miljoen? Shakira kwam de voorbije jaren al vaak in opspraak in belastingsfraudezaken. Het is niet altijd zo uitgedraaid, hè, in het positieve. In een ander proces werd ze alles veroordeeld, maar nu valt het eigenlijk wel mee. Het Spaanse gerecht zal binnenkort 60 miljoen op de rekening van Shakira sturen. Whatever, wherever, Shakira kan denken aan een weekje vakantie.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Misschien herken je nou een hit van de Beatles in deze. 1991 werd het gecoverd, inderdaad. All My Lovin'. Classics
1: at Work. Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: Zaterdagavond is quizavond. In het cultuurcentrum van Te Senderlo is er de Overtime Quiz. Dat is een algemene kennisquiz voor ploegen tot 5 personen. En mocht je nog zin hebben, misschien kan je nog inschrijven. Doe het dan online via Quiz Overtime. En zaterdag en zondag om 2:30 brengen de jonge leerlingen van de Koninklijke Diestse Balletschool, José Nicola, zij brengen in de Amer in Diest de voorstelling De Sprookjesboom. Zowel zaterdag als zondag om 2:30. Tickets daarvoor kan je ook online verkrijgen, maar uiteraard dan via de balletschool José.

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse stok in Paal. Nu grote actie op Kercher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: resultaat, abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tankgoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, Van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Ik heb nog iets meer dan 5 minuten, Kurt. Ik wou eigenlijk vragen, kunnen we dat liedje nog eens opnieuw opzetten? Oh, die man heeft zo'n warme, mooie stem, hè. Roger Whittaker was dat, uit 1970. Classics at work, tips, weeks, famous stuff. De populaire wekelijkse Brocante-markt, daar hebben we het vandaag over gehad. Die heeft jarenlang plaatsgevonden op het Gouden Kruispunt in Tieltwingen. Is dan verhuisd naar de Brabanthal, maar is ondertussen weer klaar om te verhuizen. Vanaf aanstaande maandag staat die aan de Citadel in dienst. De wekelijkse Brocante-markt, elke maandag van 11 tot 3. En Bert maakt zich klaar voor de zomertijd in zijn ijssalon Ice for All. In Leuven biedt hij exclusief ijs.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Tieltwingen blaast het bekende baanwinkelcentrum het Gouden Kruispunt 40 kaarsjes uit. Wat ooit begon als een doe-het-zelfzaak op een bietenveld, groeide 4 decennia later uit tot een bloeiende commerciële aantrekkingspool voor de ruime regio. Handelskernen in heel wat steden en gemeenten worstelen met leegstand en de opmars van online prijsbrekers, maar het Gouden Kruispunt heeft weinig van zijn glans verloren, meent handelaar Willems. En ook de toekomst oogt volgens hem rooskleurig. Alles bolt netjes op het Gouden Kruispunt, zegt hij. Mocht dat niet langer het geval zijn, dan denkt hij dat half België failliet is. Parket Limburg waarschuwt via social media voor een nieuwe vorm van oplichting. Daarbij worden mensen op straat plots aangesproken met de vraag om een snelle donatie te doen via een elektronische betaling. Slachtoffers merken pas later dat er veel grotere bedragen van hun rekening verdwijnen. De betalingen gaan vaak naar buitenlandse rekeningen. Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel Limburgers slachtoffer werden van deze vorm van oplichting. Als je denkt dat je er bent ingeluist, dien dan toch maar klacht in bij de politie.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het aantal gedwongen opnames in de psychiatrie is licht gedaald. Het ging vorig jaar om 5000 mensen. Het zijn er 200 minder dan in 2024. Blijkt uit cijfers van Zorgnet Icuro. Aanleiding is een hervorming van de wet, zegt Margot Kloet van Icuro.
5: Men wil de vrijwilligheid van opnames stimuleren, daar waar het vroeger verplicht werd, door een mogelijkheid in te lassen van die vrijwillige behandeling onder voorwaarden. En je kan ook 48 uur een observatie doen van iemand om te kijken of hij de psychiatrische stoornis heeft, waarbij hij nood heeft aan zo'n gedwongen opname. Maar om te zeggen dat dat al een effect is, daarvoor is het nog veel te vroeg.
4: Het aantal gedwongen opnames bij jongeren en kinderen bleef wel gelijk. Daar ging het om 250 opnames. Bijna de helft van de werkgevers kan de motivatie van sollicitanten niet meer inschatten, omdat veel motivatiebrieven door AI zijn geschreven. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Partena Professional. Je hoort professor arbeidseconomie Stijn Baert.
6: Gewoon een motivatiebrief laten opladen bij het cv lijkt niet langer een goed idee. Veel beter is het om te werken met vraag- en

0: antwoord. Bijvoorbeeld, als je een kandidaat nodig hebt die heel goed op zichzelf kan werken, vraag dan naar cases uit de eerdere carrière. Dat kan een machine niet voor jou verzinnen.
1: Ook motivatievideo's of referentiebrieven zijn een goed idee. En goed nieuws van aan de pomp, want diesel- en benzinetanken wordt morgen weer goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 12 cent tot 1,86 euro. Voor benzine 98 betaal je maximaal 1,94 euro per liter of een daling met 11 cent. Voor diesel daalt de prijs met zo'n 10 cent tot maximaal 2 euro. Het is zonnig en helder, er staat ook nauwelijks wind bij maximaal tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds wel kans op onweer tot 32 graden dan. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe, zaterdag lokaal nog 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.

iedereen goed opgelet. Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be. Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.

Bent u al gaan kijken naar de film van Michael Jackson, Het leven rond Michael Jackson, gespeeld door het neefje van hem en trouwens de zoon van zijn broer Jermaine Jackson. Dat was nog eens die Billie Jean Astrid Nijgdaarven nog Ik doe wat ik doe. En dit keer komt van Bonnie Tyler. Ik had ze gisteren in duet met Shaken Stevens. Vandaag helemaal solo met deze Goodbye to the Island.

vandaag donderdag bij Radio Demerstad met France Gall. En dat was dan nog eens met Il Jouet du Piano Debout. Vrijdag 29 mei om 20 uur verder aanstaande is dat. Nemen 6 dichters de stenen zitcirkel in op het Museumplein in Aarschot voor een poëziefestival. En als je houdt van muziek, wel, dan kan u zaterdag 30 mei vanaf 19 uur in De Klinker in Aarschot terecht voor de Three Kinds of Rock. Want drie bands die brengen drie stijlen op één podium. Niet te missen dus. Ook niet te missen is de muziek van Radio Demerstad straks. Lee Humphrey Singers met Promised Land. Na dit, Paulien zingend over zijn dochter. Hier is Johan Verminnen.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Hey!

Mooi stukje muziek van David Bowie, zoals we dat altijd wel gewend zijn als er David Bowie op het labeltje staat. This is not America. En zij komen uit Amerika, The Sister Sledge. En vandaag draag ik nog eens deze hier van ze. Hey Frank!

0: Dat is VND Inhalen. Melderse straat nummer 8.
1: Weg met advies het hele jaar. VND staat voor u klaar.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Het loopt op zijn einde, dit programma Aperitief. Morgen dan doen we dat nog eens voor het laatst deze week. Ook dan weer tussen 11 en 12. Mireille Mathieu en Patrick Duffy, een van de mannen die onder meer acteerde in de serie Dallas, was het, dacht ik. Ja, inderdaad. Samen op een plaatje in deze Together We're Strong. Tot morgen allemaal. Ook dan weer vanaf 11:00.
1: A great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together, even

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor mei ligt op 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
4: Dat is dubbel zo hoog als een inflatie die we goed vinden. In vergelijking met vorig jaar zitten we nog altijd op een zeer hoog niveau wat energiekosten betreft. Die zijn in vergelijking met vorige maand wel redelijk stabiel, maar in vergelijking met een jaar geleden, en daar gaat de inflatie om, zijn die op een zeer hoog niveau.
3: De speelindex wordt niet overschreden. Er wordt verwacht dat dat in juni gebeurt. Dan stijgen onze lonen automatisch mee. Het parket van Brussel heeft een huiszoeking uitgevoerd bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Aanleiding is een panoreportage over gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Eerder liepen er ook al 3 onderzoeken naar Anderlechtse Haard. Verschillende Brusselse regeringspartijen eisen ook dat er een onderzoekscommissie komt. En goed nieuws van aan de pomp, want diesel- en benzinetanken wordt vanaf morgen weer goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 12 cent tot 1,86 euro. Voor benzine 98 betaal je maximaal 1,94 euro per liter, of een daling met 11 cent. Voor diesel daalt de prijs met zo'n 10 cent tot maximaal 2 euro. En door de hitte wordt elektriciteit vanavond wel peperduur, omdat we dan massaal de airco opzetten. Tegen de avond produceren zonnepanelen ook minder energie en er is ook amper wind. Energieleveranciers verwachten rond 8:30 vanavond een piek van meer dan 445 euro per kilowattuur. In Winterthur in het noorden van Zwitserland zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Een man van 31 werd opgepakt, dat meldt de lokale politie. Het gebeurde vanochtend aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er loopt een onderzoek. In deze namiddag vertrekt de Belgische mijnenjager Primula naar de Middellandse Zee. Het schip zal er deel uitmaken van een permanente NAVO-vloot. Zo kan de Primula ook sneller ingezet worden in de Straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Journalist Rob van Herk legt uit wat dat schip daar gaat doen.
5: In de eerste plaats is het daar om een NAVO-oefening uit te voeren, informatie te varen met andere schepen, om te kijken hoe ze dat schip veilig kunnen houden. Als ze mijnen tegenkomen, kan het zijn dat ze hier en daar ook nog een mijn onschadelijk zullen maken, maar het is vooral oefenen om te kijken wat ze doen als ze effectief zouden ingezet worden in de Straat van Hormuz.
3: Iran zou daar een tiental mijnen hebben geplaatst. Vanmiddag en vanavond zonnig. Er staat ook nauwelijks wind bij maximaal

tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm. 'S Avonds wel kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe. Zaterdag lokaal nog 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.

0: Adam Michael Walden samen met Patty Austin en Gimme, Gimme, Gimme. De man net voor ons die heeft ons heel wat tips en vooral muzikale cocktailtips meegegeven. Wij gaan het straks nog over cocktails en mocktails hebben. Maar eerst wil ik hem toch nog even er attent op maken dat we hem morgen weer om 11 uur verwachten, onze Kurt Bates. Goedemiddag overigens aan u daar aan de andere kant van de radio. Smakelijk eten!
1: De middag! Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.

0: naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei, bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen, 250 euro laad- of tanktegoed. Of 250 euro korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

The Dancing Queen en ABBA. Daarvoor ook nog Serge Gainsbourg en het originele Je suis venu te dire que je m'en vais. Een nummer dat later ook nog werd gecoverd hier bij ons in Vlaanderen. Misschien hadden we het straks over cocktail en mocktail wel een leuke tip voor zaterdag aanstaande 30 mei. Om 19:30 krijg je van Raak in Zaal Munten in Zichem tijdens een cocktail en mocktail workshop de kneepjes mee om die te vervaardigen. Inschrijven doe je via het secretariaat van Raak Zichem. En als dat mocht gelukt zijn, dan mag u ons altijd eens eentje langsbrengen. I see you.

0: Check de promo. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

Jimmy Jones en Good Timing. Ja, wanneer zijn we op het juiste moment bij u in de huiskamer? Hè? Dat bepaalt u zelf natuurlijk. U hebt de aan- en uitknop bij de hand. Nog meegeven dat het seizoen in Den Amer, het cultuurseizoen, ook daar begint. Gisteren hadden we het over dat van Den Egger in Scherpenheuvel. Wel, Den Amer in dienst begint zijn ticketverkoop volgende dinsdag 2 juni vanaf 19:30 uur. Terug naar de muziek. Dit is Tracy Chapman.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

Paul Young and the Love of the Common People. Hoe het komt, weet ik niet, maar elke keer als ik dit nummer hoor, waan ik me op het einde van het jaar 1983. Waarschijnlijk was het toen een hit en is dat een klein beetje blijven hangen. Wat ook blijft hangen is dat u ons wereldwijd kan meenemen. Dat kan via de app op je smartphone of op je tablet. En dan kan u ons overal ter wereld beluisteren. Zo heb ik me laten vertellen dat we in Ierland ook erg veel beluisterd worden. Groeten aan de mensen die daar ginder aan het luisteren zijn.

Do You Wanna Dance? Ja, van mij moet je je niet inhouden. We kunnen het namelijk niet zien. Dus als het niet echt kosher is, dan doe je maar wat. Hè. Wat mij betreft moet je je vooral vermaken. En dat is het bijzonderste natuurlijk. Voor de Cliff Richard, daarvoor ook nog Ming DeVille en You Better Move On. We doen dat ook na het nieuws en het weer van 1 uur. Tot zo dadelijk.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: In het onderzoek naar de vechtpartij op een kustram in De Haan heeft nu ook de vierde en laatste verdachte zich aangegeven. Het gaat om een man van 19 uit Brussel, dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Eerder werden ook al twee verdachten van 18 en een van 19 aangehouden. Ze verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Bij de vechtpartij raakten 5 werknemers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor mei ligt op 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover vorige maand. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
4: Dat is dubbel zo hoog als een inflatie die we goed vinden. In vergelijking met vorig jaar zitten we nog altijd op een zeer hoog niveau wat energiekosten betreft. Die zijn in vergelijking met vorige maand wel redelijk stabiel, maar in vergelijking met een jaar geleden, en daar gaat de inflatie om, zijn die op een zeer hoog niveau.
3: De speelindex wordt niet overschreden. Er wordt verwacht dat dat in juni gebeurt. Dan stijgen onze lonen automatisch mee. In Rijkenvoorsel in de provincie Antwerpen is een bewoner gewond geraakt bij een brand. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond in de garage van zijn woning. De brandweer is ter plaatse en heeft de brand onder controle. Ze blijft wel nog nablussen en vraagt om de omgeving te vermijden. Het parket van Brussel heeft een huiszoeking uitgevoerd bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Aanleiding is een panoreportage over gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Eerder liepen er ook al 3 onderzoeken naar Anderlechtse Haard. Verschillende Brusselse regeringspartijen eisen dat er een onderzoekscommissie komt. In Winterthur in het noorden van Zwitserland zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Een man van 31 werd opgepakt, dat meldt de lokale politie. Het gebeurde vanochtend aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er loopt een onderzoek. En deze namiddag vertrekt de Belgische mijnenjager Primula naar de Middellandse Zee. Het schip zal er ook deel uitmaken van een permanente NAVO-vloot. Zo kan de Primula ook sneller ingezet worden in de straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Journalist Rob van Herk legt uit wat het schip daar gaat doen.
5: In de eerste plaats is het daar om een NAVO-oefening uit te voeren, informatie te varen met andere schepen, om te kijken hoe ze dat schip veilig kunnen houden. Als ze mijnen tegenkomen, kan het zijn dat ze hier en daar ook nog een mijn onschadelijk zullen maken. Maar het is vooral oefenen om te kijken wat ze doen als ze effectief zouden ingezet worden in de straat van Hormuz.
3: Iran zou daar een 10-tal mijnen hebben geplaatst. Het is zonnig en helder, er staat ook nauwelijks wind bij maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien nog toe. Zaterdag lokaal wel 30 graden mogelijk, vanaf zondag wordt het frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: dromen blijven najagen. Zeker, dat moeten we doen. Dat maakt het leven altijd een beetje interessanter. Hè? Tom Petty en de Heartbreakers en Running Down a Dream. Goedemiddag.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: Met zo dadelijk Jimmy Cliff die nog wat zonneschijn op de radio brengt. Maar eerst naar 1966. De bus op met de Hollywood.

0: Uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Voor

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

de groep Motors. Over motors gesproken. Vanavond vanaf 18 tot 21.30 ben je welkom op de Citadel van Diest voor een oldtimer meeting. En dat kan dan erg breed zijn. Dat kan gaan van een moto of een oldtimer voertuig. Een wagen, het mag zelfs een tractor zijn, heb ik me laten vertellen.

Zijn papa zou trots op hem geweest zijn, John Lennon. Dit was zijn zoon Julian Lennon en Too Late for Goodbyes. Zover zijn we nog niet. We blijven nog tot 2 uur vanmiddag bij u hier bij Demerstad. Naar Nederland, dit is Ferrari.

0: Check de promo. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

Het nummer van Keane is een klein beetje verloren gelopen als u het mij vraagt, want het zou een nummer zijn dat helemaal op zijn plaats is 's ochtends bij bijvoorbeeld Rudy van Vlaanderen. Hij zal het waarschijnlijk een van de volgende dagen ook wel eens brengen. En misschien brengt hij er wel zijn eigen versie van. Keane en Bend and Break. En de volgende man die komt bij ons ook regelmatig voorbij. Dit is Rob de Nijs. Ja.

0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Golvaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Golvaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen. Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5 Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Strand Darby, een rare eend in de muzikale bijt in 1987. Maar zijn muziek sloeg aan en elke keer was het een hit. Sign Your Name Across My Heart. Dat was de voorlaatste moet ik zeggen, van vandaag. Want we sluiten vandaag af met de Roeberts. Morgen zijn we er terug. Tot dan.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Ga je binnenkort op vakantie of heb je weinig plaats om afvalzakken te stockeren tijdens warme dagen in Diest, dan kan je deze zomer uitzonderlijk je afvalzakken naar het recyclagepark brengen. Van dinsdag 9 juni tot en met zaterdag 12 september kan je volgende zakken naar het recyclagepark brengen voor wat Diest betreft. De grijze huisvuilzakken, gele keukenafvalzakken en groene tuinafvalzakken. Maar in Diest breng je uitsluitend Limburg.net afvalzakken binnen natuurlijk. Je registreert dat binnenbrengen via de toegangszuil. Je kan enkel tussen dinsdag 9 juni en zaterdag 12 september Limburg.net afvalzakken op het park binnenbrengen. Alles kan je nog eens nalezen op diest.be. De Vlaamse regering is gestart met een nieuwe grootschalige meetcampagne tegen uitstootfraude. In Limburg komt er een meettoestel aan de Kempische Steenweg in Hasselt dat de uitstoot van auto's en vrachtwagens in kaart brengt. Uit de laatste grote test blijkt dat 80% van de fijnstofuitstoot afkomstig was van slechts 10% probleemvoertuigen. Vaak met verwijderd roetfilter en afkomstig uit het buitenland.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Ukkel in Brussel is een familiedrama vermeden. Het gebeurde zaterdag. 3 kinderen werden teruggevonden in hun appartement met snijwonden. Het gaat om 2 jongens en een meisje tussen 3 en 9 jaar oud. Hun moeder is opgepakt en aangehouden, dat bevestigt het parket. De moeder verschijnt morgen voor de raadkamer. Als je zelf nood hebt aan een gesprek, kan je bellen naar het nummer 106 of chatten via teleonthaal.be. Opnieuw een incident in de gevangenis van Gent. Daar is een zorgmedewerkster gewond geraakt nadat een gedetineerde haar had geslagen. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is al het 3e incident op evenveel dagen tijd. Gisteren had een gevangene nog zijn celgenoot gegijzeld. Dinsdag was er een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen komt het door de overbevolking en zorgt het warme weer voor heel wat spanningen. In het onderzoek naar de vechtpartij op de kustram in Den Haan heeft nu ook een 4e en laatste verdachte zich aangegeven. Het gaat om een man van 19 uit Brussel, dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Eerder werden ook al 2 verdachten van 18 en 19 aangehouden. Ze verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Bij de vechtpartij raakten 5 werknemers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Het proces rond de overname van voetbalclub Anderlecht is opnieuw uitgesteld naar het najaar. Dat heeft de correctionele rechtbank in Brussel beslist. Aanleiding is een wrakingsverzoek van een van de advocaten. Hij vindt dat de rechter partijdig zou zijn. Het proces draait rond de aankoop van de club door Mark Koeken in 2017. Koeken betaalde daar 59 miljoen euro voor, maar hij vermoedt dat hij werd opgelicht. De Europese Commissie geeft de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro. Omdat Temu illegale producten verkoopt en dat is natuurlijk verboden in Europa. Het gaat bijvoorbeeld om opladers die niet veilig zijn of babyspeelgoed dat gevaarlijke chemische stoffen bevat. Of kleine onderdelen die gemakkelijk loskomen. Het is de hoogste boete die Europa ooit oplegde omdat de digitale wet overtreden wordt. Het is zonnig en helder, er staat ook nauwelijks wind bij maximaal tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe, zaterdag lokaal 30 graden nog mogelijk, vanaf zondag wordt het frisser.

0: was het eigenlijk allemaal maar zo simpel met één spreuk. En er gebeuren rare dingen. Maar één vingerknip volgens mij ook, hoor. Voilà. En Patrick van Laar is weg.
1: Altijd classic hits.
0: Goedemiddag, mag jij hem weer verwelkomen tussen 12 en 2 voor de nieuwe middag hier met Radio Demerstad. Bij deze wens ik iedereen een fijne donderdag, de 28e mei, dat is het vandaag. En niet zo warm als de voorgaande dagen, maar morgen dan gaat het weer veranderen. Maar ik kwam net de buurman tegen en ik vraag: alles in orde, man? Ja, zegt hij, morgen gaat het onweren en wordt het grijs. Ik zeg: hoezo? Ja, mijn schoonmoeder komt langs. Ach zo. Toch welkom voor de mooiste classics. Straks nog het lijstje van de jarigen. En ik heb ook nog natuurlijk de koffiepauze, tenzij je wat anders wil. We trekken de frigo open en bekijken wat eruit valt. Met nu alleszins een klassieker uit 79, want hier is Kiss en I Was Made For Loving You.

0: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
1: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werking. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
5: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng een fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

Het zonnetje komt tevoorschijn, maar ook de Spaanse muziek met Paco uit 1989. Amor de mis amores. En vanaf vandaag tot en met zaterdag 30 mei om 20 uur opent toneelgezelschap Arend Spiegel in zijn theater in Diest het Theatercafé. De reservaties lopen via de website van Arend Spiegel en de resterende data lees je ook nog in momenteel op onze website. Take a

0: Et voilà, en onder de classics hoor je af en toe nog wel eens een popcorn oldie, zoals deze van Terry Stafford met Suspicion.
1: En Tony, wat voor weer krijgen we morgen?
0: Morgen vrijdag is het eerst vrij zonnig, met echter ook vaak hoge en middelhoge wolken. Want in de namiddag wordt het onstabiel en kunnen er op het eind van de namiddag lokale onweersbuien ontstaan. Ook 's avonds en in de nacht naar zaterdag is er kans op onweersbuien. Het is erg warm en zowel met maxima van 27 tot 32 graden. De wind die waait zwak tot matig uit het zuidwesten of uit veranderlijke richtingen. En deze namiddag kunnen er ook nog stapelwolken gevormd worden, vooral dan in de Ardennen en in de streken nabij de grens met Frankrijk. Lokaal kan er dan een buitje ontstaan. De maxima die liggen rond 24 in de hoge Ardennen, 30 of 31 in het westen. En de wind waait meestal zwak, eerst uit oostelijke richtingen en nadien uit veranderlijke richtingen. Aan de kust en in het uiterste westen is de wind zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten. Tijdelijk draaiend naar het noordoosten vlak aan zee. In de komende nacht van donderdag op vrijdag zijn er opnieuw brede opklaringen. Vooral dan dus in het westen, want daar verschijnen er hoge en soms middelhoge wolkenvelden. En in sommige Ardense valleien kan er ook wat mist ontstaan. Het blijft een zachte nacht met minima tussen 12 en 19 graden. En dat bij meestal een zwakke wind uit het zuiden tot zuidoosten of uit veranderlijke richtingen.
1: Is dit het weer wat je had besteld? Wat Tony net heeft verteld?
0: Ai, ai, ai. Het wordt morgen lekker plakkerig als het onweer boven ons hangt.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nogmaals een hele fijne middag op deze donderdag, de 28e mei. Het is dag 148 en in 1961 de Orient Express vertrok voor de laatste maal uit Parijs. Vandaar dus deze plaat van OMD en de Locomotion. Maar je weet wat men altijd zegt, alles komt terug.

DND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

0: iedereen goed opgelet. Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diestelstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves.
1: Gangnam Style.
0: Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
0: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Suddenly You Love Me, waar ook de Championettes een Vlaamse versie opgemaakt hebben. En ik zie het nog zo voor mij in 87 op deze dag. De 18-jarige Duitser Matthias Roest landt met zijn sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. You've got

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het kan zo niet meer verder in Tieltwingen. De gemeentearbeiders dreigen ermee het werk neer te leggen, omdat de technische loods waarin ze dagelijks bezig zijn volgens hen beneden alle pijl is. Nochtans ligt er al meer dan een jaar goedgekeurde vergunning voor een gloednieuw pand, maar de meerderheid blinkt uit in besluiteloosheid, aldus Rudy Beke van oppositiepartij Wij Tieltwingen. Ja, als je een kijkje neemt in de loods, echt gezellig is het er niet. Er staat een doodshoofd op de muur en de gemeentearbeiders klagen ook over één toilet voor 20 mensen. Het aantal duiven in Leuven is op heel wat plekken met 40% gedaald sinds 2019. Toen startte Leuven met de duivenpil. Een diervriendelijke aanpak om de populatie te doen krimpen en de overlast door duivenuitwerpselen te verminderen. De duiven krijgen op verschillende plaatsen in de stad maïskorrels met een geneesmiddel in dat de dieren gezond houdt, maar weliswaar ook onvruchtbaar maakt. De voederbakken staan onder meer aan Museum M en het Sluispark. Er komen er nu ook aan de Maritumacite en aan Sint Maartensdal. Die aanpak werkt duidelijk. De stad merkt dat het aantal duiven op de plaatsen van de voederbakken sinds de start van het project met 40% is gedaald.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Uccle bij Brussel is een familiedrama nipt vermeden. De feiten gebeurden afgelopen zaterdag. 3 kinderen werden in levensgevaar teruggevonden in hun appartement met snijwonden. Bevestigt het parket, je hoort journaliste Nathalie Dijk.
5: 3 kinderen tussen 3 en 9 jaar oud. Ze zouden zwaar gewond zijn geweest. Het gaat om 2 jongetjes en een meisje. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ze buiten levensgevaar. De moeder is opgepakt. Ze is ondertussen ook al voor de onderzoeksrechter verschenen.
4: Morgen verschijnt ze voor de raadkamer. Als je na het horen van dit bericht nood hebt aan een gesprek, dan kan je bellen op teleonthaal op het nummer 106 of chatten via teleonthaal.be. Opnieuw een incident in de gevangenis van Gent. Daar is een zorgmedewerkster gewond geraakt nadat een gedetineerde haar had geslagen. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is al het 3e incident in evenveel dagen tijd. Gisteren had een gevangene nog zijn celgenoot gegijzeld en dinsdag was er ook al een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen komt het door de overbevolking en zorgt het warme weer voor heel wat spanningen. De Europese Commissie geeft de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro, omdat Temu illegale producten verkoopt en dat is verboden in Europa. Het gaat dan bijvoorbeeld om opladers die niet veilig zijn of babyspeelgoed dat gevaarlijke chemische stoffen bevat of kleine onderdelen die makkelijk loskomen. Het is de hoogste boete die Europa ooit oplegde omdat de digitale wet overtreden wordt. Veel zon en amper wind met maximaal tot een graad of 30. Ook morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Ze hebben dit namelijk ook eens in Vlaanderen geprobeerd. Dat heette toen de gongshow. Ja, een liedjeswedstrijd, want als het slecht was, dan kwam de gong. Het was een echte Japanse gong met Alpha Phil en Big in Japan.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
6: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: Je kan ze namelijk in alle talen meezingen hier met Radio Demerstad, de mooiste classics. Kiki D en Elton John was dit met Don't Go Breaking My Heart.
1: Geniet vandaag weer mee van onze 10 minuten pauze. 10 minuten pauze. En deze drie classics worden vandaag onze koffiehits.
0: Lionel Richie, Jimmy Justice en Celine Dion.

0: Hé, wat een plakkerig weertje. Ja, en de zweetdruppeltjes staan op mijn voorhoofd. Tijd voor de jarige, want het is tijd voor de kleinste aan je voor te stellen uit de groep. Ze wordt 58 vandaag. Ik heb het over Kylie Minogue.
1: Hij vond weer bij oma op de zolder een plaatje met een gaatje.

0: kussen maar weg en leg je hoofd neer op mijn schouders. Kylie Minogue en Tears on My Pillow. Ja, vandaag ons plaatje met een gaatje van die 58-jarige juffrouw die vandaag dus jarig is. En ben ook jij jarig, dan krijg je de felicitaties vanwege het hele team hier van Demerstad.
1: Esther,

0: Check de promo. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
0: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Ik moet zeggen, bij deze generatie kom je het niet meer zo vaak tegen, maar bij de oudere generatie des te meer. De porseleinen beeldjes. China in Your Hand van T-Pow. Dit was de Sonaal en Digitaal voor deze donderdag de 28e. Bedankt voor het luisteren. Zometeen tijd voor de spits tussen 4 en 6 met Gunter Schepers. Ik wens je bij deze nog een fijne donderdag toe. En als laatste is hier nog Fleetwood Mac met

0: reageerde Ecowerf al de afvaltarieven en nu zijn er opnieuw gesprekken nodig met de 28 in de regio aangesloten gemeenten om de prijzen vanaf volgend jaar opnieuw te verhogen. Bij mooi weer is het gemeenteplein in Lummen de plek om te genieten van een terrasje. Om extra ruimte te creëren voor bezoekers en horeca breidt de gemeente vanaf nu de terraszone uit. Daarom wordt de straat voor het administratief centrum tot aan de kruising met de Kerkstraat tijdelijk autoluw gemaakt. De maatregel geldt van vrijdag 16 uur tot maandag 6 uur. In de zomerperiode wordt dat uitgebreid van 1 juli tot en met 1 september geldt de autoluwe regeling alle dagen van de week. Met de uitbreiding wil Lummen het verblijf op het plein aangenamer maken en extra ruimte bieden om te genieten van het mooie weer.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: Hoe armer de gemeente, hoe meer kans op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit resultaten van een nieuwe studie. Tot 60% meer zelfs dan in rijkere gemeenten. Cardioloog Werner Butt ziet enkele oorzaken.
3: Wanneer mensen in een kwetsbarere situatie leven, waardoor dat ze misschien minder geïnformeerd zijn, waardoor dat ze omwille van financiële redenen misschien minder toegang hebben tot gezondheidszorg, dat het misschien wel om die reden is dat zij aan een lagere preventie doen.
2: De Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node komt onder dwangtoezicht. Dat heeft de Brusselse regering beslist omdat de gemeente haar financiën maar niet op orde krijgt. De schuldenberg loopt intussen op tot meer dan 30 miljoen euro. Sint-Joost-de-Node is de kleinste en armste gemeente van Brussel. Naar het gravel van Roland Garros dan. Daar is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Chwalinska. Het werd 6-4 en 6-0. Later vandaag speelt Mertens nog de eerste ronde van het dubbelspel. Veel zon en amper wind met maxima tot een graad of 30. Ook morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.

0: En it's the power of love. Ook vandaag hebben we weer te maken met the power of the sun. Smeer je maar goed in, maar je hoort ons absoluut niet klagen. Dat is gewoon weer. Iedereen is dan toch wel veel beter gezind.
1: Met Gunther door de spits.
0: Goedemiddag, de spits op donderdag. Het is de voorlaatste. Morgen gaat het weekend beginnen. En het weer kondigt zich voor het weekend ook fantastisch aan. Wat wil een mens nog meer?

Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

Zo met de examens in het vooruitzicht. Het Frans dat ze net zong, die Blondie, dat trok eigenlijk grammaticaal op niks. Ze spreekt namelijk helemaal geen Frans. Ze heeft ter plekke iets verzonnen.

zag er geweldig uit, hè? Gisteren prinses Elisabeth, zonnebril, vaste tred. Ja, dat is een waardige koningin, zoveel is zeker. En nu gaat ze een sabbatjaar nemen, zo heet dat tegenwoordig. Ze gaat onder meer zeilen, ze heeft groot gelijk.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

In Hasselt bij Sintra hebben ze een zeer populaire opleiding. Sintra, dat is het vroegere vormingscentrum, de school voor volwassenen. Daar hebben ze tegenwoordig al een hele tijd trouwens de opleiding horlogemaker. Maar daar is een enorme wachtlijst. Dat is zeer populair. Er komen zelfs studenten uit West-Vlaanderen. Horlogemaker in 2000.

Look of Love, yes, het typische geluid van de jaren 80 door ABC. Daar straks ging het over Hasselt. Wel, daar is het weer elke zaterdag antiek. Brocante en Curiosa Markt, in principe tot en met 30 oktober. Elke zaterdag van 7 tot 1 op het Kolonel Dussaertplein. De toegang is gratis en je kan daar heerlijke koopjes doen, echt waar. In Hasselt, daar moet je zijn wat dat betreft. Bij ons is de muziek van NX6 nu.

0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaert in Haarlem en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaert van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaert, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarlem.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
0: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.

Zo'n schone stem. Zij was ooit de zangeres van Shocking Blue. Venus, weet je nog? En ze heeft ook een aantal soloplaten gemaakt. Mariska Veres zag er trouwens niet onaardig uit. Loving You zong ze in 1976. Het is allemaal heel lang geleden. Vorige week heb ik dit nummer ook gedraaid. We kregen toen een telefoontje van... Hé, welke plaat is dat? Al lang niet meer gehoord. Je weet, bij Demerstad, die hits van weleer, we blijven die gewoon bovenhalen. 1982, daarover spreken we nu. Dit is Divine, een nogal opvallende figuur. En Divine scoorde toen een grote hit met Shoot Your Shot.

gaan in de richting van 5 uur. Dat wil concreet zeggen dat het nieuws onderweg is. Onze redactie is klaar. Dan ben je weer helemaal op de hoogte. Eerst nog deze toffe plaat van The Bad Company. Het nummer heet Feel Like Making Love.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De hervormingen rond de levensbeschouwelijke vakken die onderwijsminister Zoal Demir wilde doorvoeren, komen er niet. Dat heeft ze gezegd in de wekelijkse commissie Onderwijs. Haar plannen kregen een negatief advies van de Raad van State.
4: De Raad van State zegt de organisatorische flexibiliteit die je wilt invoeren via het decreet, waar we hebben gezegd,

0: gezegd in een Nederlandse podcast. Volgens hem lag het probleem bij een vlammenwerper die grote hoeveelheden ethanol lekte. Daardoor brandde uiteindelijk zo goed als het hele hoofdpodium af. Dit jaar neemt Tomorrowland extra maatregelen voor de brandveiligheid. Hoe armer de gemeente, hoe meer kans op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit resultaten van een nieuwe studie. Tot 60% meer zelfs dan in rijkere gemeenten. Cardioloog Werner Butt ziet enkele oorzaken.
1: Wanneer mensen in een kwetsbarere situatie leven, waardoor dat ze misschien minder geïnformeerd zijn, waardoor dat ze omwille van financiële redenen misschien minder toegang hebben tot gezondheidszorg, dat het misschien wel om die reden is dat zij aan een lagere preventie doen.
0: In het westen van Duitsland, op zo'n 2 uur van de Belgische grens, is een groep van 6 rhesusapen ontsnapt uit een opvangcentrum. Vermoedelijk maakten ze een gat in de muur, waardoor ze konden ontsnappen. De politie is niet actief naar hen op zoek, omdat ze niet gevaarlijk zouden zijn. Nochtans staat die aapsoort wel bekend als een agressieve soort. Naar het gravel van Roland Garros dan. Daar is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Kwalinska. Het werd 6-4 en 6-0. Later vandaag speelt ze wel nog het dubbelspel. Bij de mannen is de nummer 1 van de wereld en topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan leek op weg naar de overwinning, maar ging uiteindelijk in de 3e set onderuit tegen de Argentijn Cerundolo. Door de hitte kreeg hij krampen en moest hij ook even stoppen. Uiteindelijk maakte hij de set wel nog af, maar verloor. Het is nog warm en zonnig. Vannacht hier en daar een wolk en kouder dan 20 graden wordt het niet. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat klinkt nogal explosief. Het zijn dan ook de gasten van Mad met Dynamite.
1: Met Gunther door de spit.
0: En met toffe muziek van de Queen of Disco, Donna Summer, hoor je zo meteen. Rod Stewart, dat is ook een grote naam. Maar eerst dit nummer, midden jaren 70 werd het uitgebracht. Dit is Lulu, Take Your Mama Far A Ride. Dad.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Melderse straat nummer 8.
1: Weg met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Het was inderdaad een comeback voor Donna Summer. We waren zo blij dat hij terug was. This time I know it's for real.
1: Hey Gunther,
2: ja?
1: Eten we iets lekker vanavond?
0: Ja, dat treft, want het blijkt vandaag de internationale dag van de hamburger te zijn. Dus je mag zondigen. Alhoewel, je kan dat ook gezond maken natuurlijk. Zo'n lekker broodje, een hamburger, ketchup. En Ayaan, ik krijg het water in de mond.

Love It Me, J. Vincent Edwards. Als je nog iets interessants zoekt voor vanavond. Ah, wel, we hebben een mooie tip. Want vanavond vanaf 6 uur tot 9:30, 10 uur zo ongeveer, is er een oldtimer meeting op de Citadel in Liest. Heerlijk kijken naar die oude auto's. Dat is toch de moeite waard. Trouwens, als je wil weten wat er allemaal te beleven valt in de ruime omgeving. Onze Frits heeft dat mooi neergepend in de weekend- en weekkalender op onze eigen website. radiodeverstad.be. Het is bijna 6:30. Dit is een hele mooie. De Meisjes Heart.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or. De kracht van karakter.

natuurlijk ook die hits uit de jaren 60 komen voorbij. De Foundations daarnet. Build Me Up, Bataka, bij jouw Radio Demerstad. Waar nu Yazoo, Vince Clark en Alison Moyet aan de beurt zijn.

Het is wel het weer om te zwemmen, hè? Don Rosenbaum, Swimming into Deep Water. Dat kan vanavond nog. Morgen en overmorgen wordt het ook echt warm. Daar is wel kans op onweer. Maar volgende week zie ik 19 graden staan. Volgende week woensdag. Dat wordt weer even aanpassen. Bij ons muziek van Stef Bos, die zingt over de radio. Maar eerst

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of

0: Fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, Van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
4: Radio Demerstad. Demerstad. Altijd en overal.

Stef Bos, hij zong over de radio en eerlijk toegegeven, hij deed dat op een geweldige manier. En zingen, dat kan deze dame als de beste. Hier is Patsy Gallant.

altijd goed. Goed is het zeker. Straks na 6 uur de Willem Wil Wel Show met Willem de Groot is onderweg. En dit is nog een hele zomerse plaat om de spits op donderdag af te ronden. Het is Nick Kershaw. Wouldn't it be good? Maak er nog een fijne, warme avond van. Tot morgen.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zou een voorlopig akkoord zijn tussen de VS en Iran, dat melden Amerikaanse media. Het akkoord zou spreken van een bestand van 60 dagen, de heropening van de straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar er is toch nog veel onduidelijkheid, ziet journalist Robin Ramakers.
4: Er zou inderdaad een onderhandeld akkoord zijn tussen de Amerikaanse en de Iraanse onderhandelaars. Maar dat akkoord is nog niet getekend door de Amerikaanse president. Nog niet goedgekeurd. En ook niet door de Iraanse opperste geestelijke leider. Ja, dus dat maakt dat het eigenlijk nog steeds in de lucht hangt en we niet weten of er nu wel of niet echt een akkoord is.
3: En de Belgische mijnenjager Primula is in Zeebrugge vertrokken richting Middellandse Zee om daar deel te nemen aan NAVO-operaties. Vanuit de Middellandse Zee is de Primula ook sneller bij de straat van Hormuz als het daar nodig zou zijn.

voor om de wekelijkse lessen levensbeschouwing te bundelen naar één volledige dag per maand en dan leerlingen van verschillende jaren samen te zetten. Maar daarvoor is een grondwetswijziging nodig. Normaal had die hervorming volgend schooljaar al moeten ingaan. De brand op Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Dat heeft een van de twee broers achter het festival gezegd in een Nederlandse podcast. Volgens hem lag het probleem bij een vlammenwerper die grote hoeveelheden ethanol lekte. Daardoor brandde uiteindelijk zo goed als het hele hoofdpodium af. Dit jaar neemt Tomorrowland extra maatregelen voor de brandveiligheid. Tennis dan. Op Roland Garros is de nummer 1 van de wereld en topfavoriet ook Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan leek op weg naar de overwinning, maar ging uiteindelijk in de derde set onderuit tegen de Argentijn Cerúndolo. Door de hitte kreeg hij krampen en moest hij even stoppen. Uiteindelijk maakte hij de set wel nog af, maar hij verloor. En onze landgenoot Thomas Pieters is sterk gestart op een golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat daar voorlopig vierde. De tweede Belg daar, Thomas Détrie, staat 45ste. De winnaar van het toernooi pakt een kleine 3,5 miljoen euro mee naar huis. Het is nog warm en zonnig vannacht, hier en daar een wolk en kouder dan 20 graden wordt het niet. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.

0: De Nederlandse gitaarkoning die de hitlijsten veroverde midden jaren 70. Hank the Knife en de Jets en de Guitar King. Hank the Knife, die eigenlijk Henk Bruisten heet, die overleed eind 2024. En zo begonnen we op deze zonovergoten donderdag 28 mei 2026. Dank je Gunther voor de spits en ik mag jullie weer entertainen tot 8 uur.
1: Van 6 tot 8 met Willem.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbornstraat 30, Alke.
10: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn.

aan resultaat. Abstract, nail styling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

0: De mannen van Duran Duran, vorig jaar in juni nog in de AFAS Dome in Antwerpen. Ik ben benieuwd of ze binnenkort nog eens terugkomen. Dit was de Reflex, een van hun dikste hits in 1984. Overmorgen dan is het zover, dan kan je tickets bestellen, abonnementen ook, voor het nieuwe cultuurseizoen van Den Egger in Scherpenheuvel. En dat vanaf zaterdag aanstaande, 9 uur 's ochtends. En het is een heel mooi programma dat weer is samengesteld. U heeft misschien de brochure al in de bus gekregen of heeft al eens gekeken op de website. En het is ook een feestjaar dat er aankomt, 20 jaar Den Egger. En daarover gaan we het even hebben met de burgemeester, ook verantwoordelijk voor cultuur, Chris Petermans. Chris, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, overmorgen dan kunnen de mensen dus beginnen hun abonnementen te gaan klaarnemen. En 20 jaar Den Egger, dat wordt een feestjaar, hè?
1: Ja, het wordt inderdaad een feestjaar waarin terug het gevarieerde programma wel komt, maar waar we ook wel een paar soort van mijlpalen toch ook aan het publiek voorstellen. Wil zeggen, gasten die lang bij ons komen, dat we die toch nog eens in de spotlight zetten, maar ook wel artiesten die bekende mensen zoals David Bowie bijvoorbeeld in de kijker zetten met een tribute. Dus allemaal mijlpalen, en die ook gelijk staat aan die mijlpaal van 20 voor onze Egger.
0: Ja, en ook het openingsweekend, dat is ook al heel mooi, hè? Er zit, ik zag Portland, een van de lokale vedetten.
1: Ja, we vonden toch wel ook die lokale insteek wel nodig voor dat openingsweekend te bewerkstelligen. En Portland is bij uitstek heel lokaal, maar ook internationaal bekend. Dus graag geziene gast tijdens het openingsweekend, uiteraard.
0: Ja, en ik herinner me de voorbije jaren, het gaat heel snel. Hè. Mensen die willen echt wel heel snel hun plaats reserveren voor dat nieuwe seizoen. Hè.
1: Ja, dat is ook zo. Vorig jaar hebben we het gezien dat sommige voorstellingen, inderdaad, vooral theater is in trek bij ons en ook wel muziek. Maar vooral het theater is in grote opmars en we zien toch dat die voorstellingen snel uitverkocht raken. Het is daarom dat we ook voor sommige voorstellingen voorzien hebben om een succesoptie al meteen in te lassen. Mocht het de plaatsen tekort schieten, uiteraard. En dan kunnen we zo de mensen toch nog wel tevreden stellen met dan een tweede voorstelling in het verschiet.
0: Ja, inderdaad. Heel wat mensen gaan al vroeg aan hun computer zitten. Raakt dat ook niet dikwijls overbelast, de website?
1: Nu hebben we sterk geïnvesteerd in een goed programma dat allemaal beheerst. Dat is anders geweest in het verleden. Maar de laatste jaren is dat toch heel goed meegevallen. En we zien toch dat iedereen zijn gading heeft. Natuurlijk, ja, sommigen zijn niet zo werkzaam met al dat digitale wereld. Dus we zien ook wel de balie. Dus we kunnen nog altijd contact opnemen met de balie en ter plaatse gaan om uw ticket daar te bestellen. Maar uiteraard is het digitale systeem natuurlijk wel primordiaal te behandelen. En moet u dan ook vroeg aan de Egger zijn om uw ticket daar ook nog te bestellen.
0: Ja, inderdaad. Dus snel zijn is met andere woorden de boodschap. En dat is misschien toch niet zo eenvoudig voor bijvoorbeeld een ouder publiek, hè?
1: Nee, voor een ouder publiek is dat niet zo evident, maar we hebben toch wel getracht om dat publiek aan te trekken en te zeggen van kom, we gaan ook met u eens samen zitten en zien hoe het digitaal systeem werkt, of dat u een klein kind of een kind kan inzetten om u te begeleiden tijdens het ganse proces en wat u dan moet allemaal nodig hebben. Dus dat hebben we al eens op voorhand gedaan met hen en dat proberen we nu zo op te lossen dat zij ook natuurlijk kunnen meedoen aan het programma.
0: Oké, prima. Ik wens je een heel fijn feestjaar met Den Egger, meneer Petermans. En dank je alvast voor deze toelichting.
1: Dat is graag gedaan. Okay. En leven inderdaad Den Egger.
0: Oké, inderdaad. En ik kom geregeld ook wel eens kijken. Dus ik ga zeker mijn keuze ook wel maken vanaf zaterdag. Heel veel succes.
1: Oké, dank je wel.
0: Goedenavond. Dat was Chris Petermans, de burgemeester van Scherpenheuvel. En uiteraard verantwoordelijk voor cultuur. 20 jaar Den Egger, vanaf zaterdagmorgen 9 uur. Dan kan je tickets bestellen voor dat nieuwe seizoen. En nu, muziek van een madame die 82 jaar wordt vandaag. Gladys Knight, samen met de Pips. En Baby, Don't Change Your Mind.

Een nummer uit 1958 van Don Gibson, maar gecoverd door de Walkers in 1974. Een Hollandse band, dat was Oh Lonesome Me. Het leek een beetje op de sound van de Creedence Clearwater Revival. En vandaag, toevallig, is het de verjaardag van John Fogerty. Dat is de frontman van de CCR. Die wordt er namelijk 81. Dus hier is de CCR.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or. De kracht van karakter.

0: Ja, en hij kan het weten zeker, hè. De meisjes zijn het allermooist op aard. Een ode aan de schoonheid van de vrouwen. Remo van het Groene Woud. Een mededeling van de stad Diest. Vanaf morgen kan je in Diest aan de parkeerautomaten niet meer betalen met cashgeld. Dat is een gevolg van de inbraak in enkele parkeerautomaten. En daarom zal het cashgeld of betalen met cashgeld vanaf morgen niet meer kunnen. De muntstukgleuven worden afgedekt met plaatjes. Je kan natuurlijk wel nog betalen met je bankkaart of je visakaart. En de komende weken zullen de automaten worden aangepast en opnieuw beveiligd worden, zodat er minder kans is op inbraak. En tot die tijd dus kan je niet meer betalen met cashgeld aan de parkeerautomaten in Diest. Je bent gewaarschuwd.
1: Hallo!
2: Is dat you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye!
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble!
1: Yeah.
2: I'm

0: We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Bye. Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diestelstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met Fit Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be. Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Actie geldig tot eind mei.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Désirée.
1: De song die we kennen van Neil Diamond. Dit was de Franstalige versie van Monsieur Samuel Vulte, Gilbert Bécaud en Désiré. Dramatisch nieuws uit Aarschot, want daar is bij een ongeval in de buurt van de parking Demervallei een dode gevallen. Er is een auto in botsing gekomen met een andere wagen en het aangereden voertuig, daarin zaten twee dames van 80 jaar. Eentje heeft het ongeval niet overleefd en de tweede vrouw die is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur van het andere voertuig die heeft een ademtest afgelegd, maar die was negatief. Eén dode en één zwaar gewonde, dus twee dames uit Scherpenheuvel zeggen bij dat ongeval in Aarschot. Het verkeer kon daar een tijdje niet door, maar dat is intussen wel weer opgelost. Heel veel sterkte aan de familie daar. En nu naar een madame die jarig is. 59 wordt Tanya Evans, de frontvrouw van de Culture Beat. Hier is Mr. Vane.

Het is de echte typische dance sound uit de jaren 90. De Culture Beat en Mr. Vain. Frontvrouw Tanya Evans wordt 59 vandaag. Morgenavond kan je ook weer naar de film in Cinema Paradiso in Diest. De zebrafilm Hamnet. Over het echtpaar Agnes en William Shakespeare die hun 11-jarige zoon Hamnet aan de pest verliezen. Ze gaan elk op hun eigen manier om met het intense verdriet. Hamnet, morgenavond in Cinema Paradiso in Diest. En hou je van Nederlandstalige liedjes met een Argentijns sausje eroverheen, dan kan je morgenavond in Den Egger terecht, want daar serveren het ensemble Astor, Ronnie Mossuze en Frank Vaganet Tango van de Lage Landen. En dat zijn dus Nederlandstalige songs op Argentijnse wijze, af en toe gekruid met een vleugje jazz. Inkom daar €21. Dat is voor morgenavond in Den Egger. Zometeen nieuwstijd regionaal met Chris en dan het wereldnieuws door de Belga redactie. Maar eerst heb ik Sting voor jullie en deze Englishman in New York.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het Damiaan Museum in Tremelo heeft officieel een authentieke brief van pater Damiaan uit 1888 gekregen tijdens een plechtigheid in de Londense Westminster Cathedral. Enkele maanden geleden raakte al bekend dat de brief naar Tremelo zou komen. Het is een brief die Damiaan schreef aan de Anglicaanse pastor Hugh Chapman, die inzamelde voor het werk van Damiaan op Molokai. Bezoekers kunnen de brief binnenkort tijdelijk bewonderen. De brief zou ook kandidaat zijn voor museumstuk van het jaar. De Vlaamse regering onderzoekt of ze chemiebedrijf Vinova uit de Sanderlo Ham financieel kan helpen, dat schrijft De Tijd, op basis van meerdere bronnen. Het bedrijf dat PVC en chloor produceert zit al maanden in troubles. Vlaams minister-president Diependalen zou nu aan Gigarant gevraagd hebben om de financiële situatie van Vinova grondig te bekijken. Daarna beslist de Vlaamse regering of er steun komt of niet.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er zou een voorlopig akkoord zijn tussen de VS en Iran, dat melden Amerikaanse media. Het akkoord zou spreken van een bestand van 60 dagen, de heropening van de Straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar er is toch nog veel onduidelijkheid, ziet oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Er zou inderdaad een onderhandeld akkoord zijn tussen de Amerikaanse en de Iraanse onderhandelaars. Maar dat akkoord is nog niet getekend door de Amerikaanse president, nog niet goedgekeurd. En ook niet door de Iraanse opperste geestelijke leider.

Westen. Het internet was er ook bijna 3 maanden geblokkeerd. Sinds woensdag kunnen de Iraniërs weer gedeeltelijk op het internet. Koers, de Fransman Paul Magnier heeft de 18e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Het was Jasper Stuyven die de sprint voor hem aantrok. Het is voor Magnier al zijn 3e zege deze Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het klassement. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet het 2 tot 3 weken rustig aandoen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning. Dat is al bijna 25 jaar geleden. Onze landgenoot Thomas Pieters is sterk gestart op een golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat daar voorlopig 4e. De tweede Belg daar, Thomas De Drie, staat 45e. De winnaar van het toernooi pakt een kleine 3,5 miljoen euro mee naar huis. De warmte blijft nog hangen vanavond. En vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.

Heerlijke, de belpop van Machiavel uit 1980. Dat was hun dikste hit, Fly. De band van bassist Roland de Greef en drummer en zanger Marc Isaïe. En die kwamen dan weer over van de band Moby Dick. Ja, zo bent u weer even mee. Dat was Fly van Machiavel. En zo begonnen we deel 2 van de show van deze 28.

0: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

Een van de laatste producties van Nicky Chinn en Mike Chapman voor Racy, eind jaren 70, hun tweede hit op rij deze. Some Girls Will and Some Girls Won't. Zaterdagavond, dan is het 30 mei, dan organiseert Rode Duivels Poliet een outdoor trappistival en dat aan de Barenbergseweg in Schaffen. Er zijn optredens van Covers on the Rocks en DJ Michael en de opbrengst gaat dus naar de amateur voetbalclub. Tickets aan €5 kan je in Diest verkrijgen in de Biertempel en Den Engel en in Schaffen in het Gildehuis. En hou je van live optredens, kan je dit weekend terecht in de binnenstad in Hasselt. Want daar kan je op diverse pleinen en ook in horecazaken genieten van optredens onder de noemer Live in Hasselt. Er komen diverse genres aan bod en de toegang is gratis. Het volledige programma vind je op liveinhasselt.be. En nu naar Australië. Deze madame wordt er 58. Hier is Kylie Minogue met een van haar dikste hits. Een kwart eeuw oud intussen. Can't get it out of my head.

Ja, dat beleven we op dit ogenblik wel, hè? Die summertime met de temperaturen in de buurt van 30 graden. En morgen gaan we daar ongetwijfeld over. De sunny afternoon van de Kings dateert alweer van 60 jaar geleden. En nu brengen we hulde aan een man die overleed op 28 mei 1993. Hij was er maar 46, stierf aan kanker. En dat was deze Duncan Brown. Een nummer dat je niet zo vaak hoort, vandaar dat wij dat nog eens doen. Hier zijn de Wild Places.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een stokoud liedje van een Rina Ketty uit de jaren 40. Maar Dalida, die coverde dat een halve eeuw geleden. Dat was J'attendrai. In Rillaar wordt er dit weekend gefeest. Want de mannen en de vrouwen van de Rillaarse Nacht, die hebben weer een prachtig programma in elkaar gestoken. Morgen namiddag om 14:00 beginnen ze eraan met een seniorennamiddag. Om 18:00 is er een afterwork. En de hoofdavond is de zaterdag. Met optredens om 21:00 van Laura Lin. Een uurtje later Sam Goris. Nadien de Lawine Boys. En om af te ronden Johan Veugelers rond middernacht. Dat doen ze allemaal door de Rillaarse Nacht georganiseerd. Morgen en overmorgen. En de feestlocatie is gelegen naast het vroegere meubelen Ponsaert. Daar moet je zijn voor de diverse optredens. Morgen dus seniorennamiddag en after work. En dan dus zaterdag al die optredens van gekende Vlaamse artiesten. En nu filmmuziek uit Ghostbusters. Ray Parker Jr. die mocht de titelsong inzingen en dat werd meteen een grote hit. Of wat had je gedacht? We gaan geesten jagen.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng een fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

vele successen van Sir Cliff Richard. 60 jaar oud, dat was in de country. En daar schijnt ook de zon. En over de zon gesproken. Dit is Teach-In, een van mijn favoriete zomerse platen. See the Sun.

Ja, toch wel hoor. De zon zal morgen ook nog schijnen. See the Sun, dat was Teach-in uit Nederland. En daarmee hebben we het gehad. Jan komt eraan met de roadshow. En ik heb voor jullie nog een ex-lid van Fleetwood Mac met een solo-nummer, Lindsey Buckingham. Altijd in problemen. Dit is The Trouble. Leuke donderdagavond. Probeer het hoofd koel te houden. En graag tot zondag om 6:00.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Leuven schakelt een schatter in om het kadastrale inkomen van duizenden woningen opnieuw te berekenen. Het kadaster is een officiële databank met gegevens over gebouwen en percelen waarin ook een waarde aan elke woning wordt toegekend via dat kadastrale inkomen. In Leuven is het kadaster al sinds 1975 niet meer herzien, waardoor veel woningen op een te lage waarde staan. Dat heeft gevolgen voor de belastinginkomsten van de stad, want hoe hoger het kadastrale inkomen, hoe meer onroerende voorheffing je betaalt. De stad Sint-Truiden gaat strenger optreden tegen overlast in de publieke ruimte. Het alcoholverbod dat al op bepaalde plaatsen van kracht is, breidt uit naar de volledige binnenstad. De maatregel gaat in op 1 juni en zal tijdelijk voor 1 jaar gelden. Burgemeester Ludwig van den Hoven verzekert dat er geen heksenjacht op alcohol gehouden zal worden, maar het bestuur wil met deze tijdelijke regel wel gerichter kunnen optreden tegen verstoringen van de openbare orde.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en de directie onderhandeld. Maar het belangrijkste twistpunt is daarmee nog niet van de baan. Dat zegt Luc tegen het hoofd van de Liberale Vakbond.
5: We hebben een akkoord inderdaad over de CAO. En wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven. We zijn daar absoluut niet mee akkoord en daarvoor zullen we nog verder op tafel zetten met het bedrijf.
4: De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd uit onvrede met die nieuwe werkuren. Om 4 uur morgennamiddag houdt de lijn een minuut stilte voor de slachtoffers van het dodelijke ongeval in Buggehout begin deze week. 4 mensen kwamen daarbij om het leven, onder hen 2 tieners, een begeleider en de chauffeur van het schoolbusje. Die laatste reed in onderaanneming voor de lijn. Alle bus- en tramchauffeurs zullen het morgen onderweg een minuut stil maken. En Vincent Manhart blijft nog zeker tot 2028 sportief directeur bij de Voetbalbond. Hij heeft zijn contract daar verlengd. Manhart is 51 en is sinds 2 jaar aan de slag bij de Voetbalbond. Daarvoor was hij

0: Goedenavond allemaal en welkom in een nieuwe roadshow hier bij Radio Demerstad. En we dachten, laat ons maar eens stevig beginnen vanavond. Dat deden we met Survivor en The Eye of the Tiger.
1: Goedenavond, roadshow!
2: Met Jan de Groot.
0: En met heel veel classic hits van nu tot 10 uur. De ene al een beetje dansbaarder dan de andere. En wat nu volgt valt onder de eerste categorie. Dansbaar dus. Dit is Chris Montez.

0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Golvaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Golvaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
1: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: VND inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertsestraat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND.
2: 20 jaar, Zelem, zomer.
3: Wow,
2: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
4: Waar is mijn vleeskroket?
2: Bart Kael.
4: Samen in de zon.
2: Willy Sommers.
4: Hola, de zon in je haar.
2: De Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
2: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
5: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Dat waren Casey en de Sunshine Band met Keep It Coming Love. En daarvoor Tom Robinson met een oproep voor jullie allemaal. Listen to the radio. In Amerika is een ex-functionaris van de CIA opgepakt na de vondst van 303 goudstaven in zijn huis. Die hebben een waarde van ongeveer 35 miljoen euro. Ze werden daar aangetroffen en het blijkt dat de mens gewoon die goudstaven van zijn werk mee naar huis heeft kunnen nemen. Daarbuiten werden er ook nog andere dingen aangetroffen, onder meer 35 Rolexen, je weet wel, van die dure luxe horloges, en er werd ook cashgeld gevonden ter waarde van 2 miljoen dollar. De man is opgepakt, zit in de gevangenis en zal heel snel voor de rechtbank moeten verschijnen.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.

0: Sweet Nothing.
1: Dat was de band René. Ja, een hele korte naam. Was eigenlijk afgeleid van de oorspronkelijke naam René and the Alligators. Onder leiding van René Noordelijk uit Nederland. Ze werden opgericht eind der jaren 70. En dit nummer van hen zullen we nooit vergeten. Dat was Sweet Nothings. En daarvoor Odyssey met Going Back to My Roots.
2: Jan de Groot.
1: Roadshow. En zometeen Eros Ramazzotti samen met Tina Turner en Cosse de la Vita. Na deze van Chicory Tip.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Iedereen goed opgelet.
2: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Het lijkt erop dat we onze emoties ook al niet meer de vrije baan mogen laten gaan. Try not to cry, dat was Soul Sister. Aanstaande zaterdag gaat het outdoor Trappistival door aan de Barenbergseweg in Schaffen, ten voordele van de Rode Duivels Poliet. De animatie wordt er verzorgd door Covers on the Rocks en DJ Michael. Tickets zijn verkrijgbaar in Diest, in de Biertempel en in Den Engel en in Schaffen in het

Wildehuis. En wie houdt van wandelen kan aanstaande zondag mee vertrekken van aan het gemeenteplein in Lummen. Tussen 14:30 en 15:00 is daar de wandeling Kastelen Anders. Gidsen vertellen je daar meer over de Grote Molen, de Kleinmeulen en het Pakhuis. En van het Pakhuis nu naar Pak Me Vast. Dit is Rob de Nijs.

Simply Red en Holding Back the Years. Ja, geeft ze eens een keertje ongelijk. En zonder dat te doen gaat de tijd waarschijnlijk nog een beetje meer. Ongelooflijk sneller. Dus een beetje stilstaan voorlopig bij de dag van vandaag, denk ik dan. En een beetje dagdromen, dat mag allemaal. De Monkees doen dat ook. Hier zijn ze met Daydream Believer. Oh.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken. Dat blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers zonder dat je de app moet verlaten. Je hoort onderzoekster Marijke de Veijerman.
4: Voornamelijk zijn er bezorgdheden rond privacy bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld de kwaliteit van de producten die erop verkrijgbaar zullen zijn. Of ze zullen voldoen aan de Europese standaarden bijvoorbeeld. En natuurlijk wetende dat het een Chinees platform is, dan ook alle heisa dat er is rond Chinese webshops vandaag.
3: Ook Testaankoop liet al weten dat het geen fan is, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Morgen namiddag houden de bus- en tramchauffeurs van de lijn een minuut stilte. Ze doen dat voor de slachtoffers van het dodelijke ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggehout begin deze week. Een van de doden was een chauffeur die in onderaanneming reed voor de lijn. Om 4 uur zal iedereen het onderweg een minuut stil maken. Onze landgenote Magali Kempes staat in de tweede ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Samen met haar Sloveense partner klopte ze een Amerikaans-Hongaars duo in 3 sets. Het werd 3-6, 6-1 en 6-2. Later komt ook Hanne van de Winkel nog in actie. Het blijft nog heel de avond en nacht aangenaam warm. De temperatuur zakt niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er wel kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.

0: Als we zo'n beetje zitten terug te denken aan de jaren 70... en ik zou je vragen, noem eens een paar groepen uit die tijd... ja, dan kom je onvermijdelijk bij deze mannen terecht. Dat was The Sweet met Fox on the Run. En zo runnen wij ook alleen maar verder met de Roadshow... hier bij Radio Demerstad. Nog tot 10 uur.
1: Goedenavond, Roadshow!
2: Met Jan de Groot.
0: En met nog heel wat classic hits. Zometeen Adele met Set Fire to the Rain... na deze klassieker uit 1976. The Walker Brothers en No Regrets.
3: No

0: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
7: Actie geldig tot eind mei.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
7: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
0: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.

Daar wil ik ook mijn handtekening onder zetten. Music was my first love and it will be my last. Dat was John Miles. Morgenavond dan kan je in Den Egger in het Scherpenheuvel terecht voor Tango van de Lage Landen. Daar brengen het ensemble Astor, Ronnie Mossuze en Frank Vagané Nederlandstalige songs op een Argentijnse wijze en dat allemaal afgekruid met een vleugje jazz. Morgenavond om 8 uur in Den Egger in het Scherpenheuvel. En dit is Alphaville Forever Young.

0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: The Culture Club met hun War Song. En het was Boy George die destijds zelf verklaarde op de BBC dat de meeste mensen politiek gezien erg onwetend zijn en dat ons steeds wordt verteld hoe glamoureus oorlog wel is. We zijn er ondertussen met z'n allen wel achter zeker dat dat helemaal niet klopt.
1: Jan de Groot.
0: Roadshow. En nu Walter Grootaars. Die wil aan het werk.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Je auto wassen.
5: Check.
4: Je ramen wassen.
5: Check.
4: Maar je zonnepanelen...
5: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
4: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
6: Solar Assistance to the rescue.
4: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
7: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
8: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

Ja, als je het zo bekijkt, ja, ze zouden wel eens gelijk kunnen hebben. Love is a Stranger, dat waren de Eurythmics. Aanstaande zaterdag zorgt Isabel Gielen in de Stedelijke Bibliotheek van Diest voor een interactief voorleesmoment. Haar prentenboek Aap zoekt een woord is een zoekboek voor beginnende klankenklutsers en ervaren woordenwonders. Er is gratis toegang zaterdag om 10 uur... in

Janet Jackson was dat, nummertje uit 1986, die zich afvroeg: What have you done for me lately? Als je dat aan mij vraagt, dan zeg ik ja, 2 uur lang alleen maar de classic hits gedraaid bij Radio Demerstad in deze roadshow. En ik ben heel blij dat u erbij was. Ik wens je nog een fijne avond. Zometeen de Nachtkracht bij Demerstad. Blijf dus zeker hangen. En we sluiten af met Kirsty MacColl en A New England.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is gebeurd. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Philip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek. Wat ze hierna gaat doen is nog niet duidelijk. Ze is 24. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en de directie onderhandeld. Maar het belangrijkste twistpunt is daarmee nog niet van de baan, zegt Luc Tegenhoff van de Liberale Vakbond.
4: We hebben een akkoord inderdaad over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven. We zijn daar absoluut niet mee akkoord en daarvoor zullen we nog verder op tafel zetten met het bedrijf.
3: De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd uit onvrede met die nieuwe werkuren. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken. Dat blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers zonder dat je de app moet verlaten. Je hoort onderzoekster Marijke de Veijerman.
5: Voornamelijk zijn er bezorgdheden rond privacy bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld de kwaliteit van de producten die erop verkrijgbaar zullen zijn. Of ze zullen voldoen aan de Europese standaarden bijvoorbeeld. En natuurlijk wetende dat het een Chinees platform is en ook alle heisa dat er is rond Chinese webshops vandaag.
3: Ook Testaankoop liet al weten dat het geen fan is, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Elise Mertens gaat naar de tweede ronde in het dubbelspel op het tennistoernooi van Roland Garros. Samen met haar Chinese partner klopte ze een Braziliaans-Amerikaans duo. Ze hadden daarvoor 3 sets nodig, het werd 6-2, 4-6 en 7-6. Een opsteker voor Mertens, want eerder vandaag werd ze naar huis gespeeld in de tweede ronde in het enkelspel. Ook Magali Kempe gaat naar de tweede ronde in het dubbelspel. Later vanavond komt ook Hanne van de Winkel nog in actie in een dubbel. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet het 2 tot 3 weken rustig aandoen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning. Dat is toch al bijna 25 jaar geleden. Het blijft nog heel de avond en nacht aangenaam warm. De temperatuur zakt niet onder de 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweerbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Jora!

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is gebeurd.
4: Elisabeth de Saxe-Coburg.
3: Prinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Philip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek.
5: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
6: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen.
7: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
3: Wat Elisabeth hierna gaat doen is nog niet duidelijk, weet royalty-journaliste Eva Peters.
8: Ze zegt, kijk, mijn studietijd die was heel intens en ik wil nu wat rust. Een sabbatjaar dus. Maar wat ze dan gaat doen, gaat ze dan reizen? Gaat ze ergens stage lopen? Gaat ze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen zoals haar ouders? Ja, dat weet ze op dit moment simpelweg zelf nog niet. Nu, één ding is wel al heel zeker. Het is niet omdat ze nu afgestudeerd is dat ze meteen haar officiële taken gaat opnemen. Want ja, vanaf het moment dat ze dat doet, is er voor haar ook geen weg meer terug.
3: Elisabeth is 24. De lijn zet tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant. Door technische problemen kunnen die bussen zomaar ineens stilvallen. Voor de reizigers zal de impact beperkt zijn, hoort Annelies Meijnaerts van de lijn.
9: Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
3: Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. We krijgen een warme nacht met hier en daar een wolkje en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Als je met dit mooie weer in open water wil gaan zwemmen, dan pas je toch maar beter op. Dat waarschuwt de Vlaamse Zwemfederatie. Want veel zwemmers mispakken zich aan de temperatuur, de stroming en de diepte van het water. Daarom geeft de Zwemfederatie tips.
4: Bijvoorbeeld nooit te plots in het water gaan. Zeker als je lang op het droge bent geweest, kan het verschil tussen lichaamstemperatuur en de watertemperatuur echt voor een gevaarlijke koude shock zorgen. Nooit alleen gaan zwemmen. Doe het ook alleen in zones waar het toegestaan is. Maar bijvoorbeeld ook, draag een gekleurde badmuts als je in een afgelegen zone zwemt, zodat je zichtbaar bent.
3: En overschat ook niet hoe goed je kan zwemmen. De lijn zet tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant. Door technische problemen kunnen die bussen zomaar ineens stilvallen. Voor de reizigers zal er hier en daar hinder zijn, hoort Annelies Meijnaerts van de lijn.
5: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
3: Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. En een stunt voor onze landgenoot Rafael Collignon op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde nadat hij de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, klopte. Hij had er 3 sets voor nodig. Het werd 2 keer 6-4 en 7-5. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi of de Griek Tsitsipas. In het dubbelspel gaat ook Elise Mertens naar de tweede ronde. We krijgen een warme nacht met hier en daar een wolkje en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.

en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Over

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Als je met dit mooie weer in open water wil gaan zwemmen, dan pas je toch maar beter op. Dat waarschuwt de Vlaamse zwemfeest.

0: Want veel zwemmers mispakken zich aan de temperatuur, de stroming en de diepte van het water. Daarom geeft de Zwemfederatie tips.
1: Bijvoorbeeld nooit te plots in het water gaan. Zeker als je lang op het droge bent geweest, kan het verschil tussen lichaamstemperatuur en de watertemperatuur echt voor een gevaarlijke koude shock zorgen. Nooit alleen gaan zwemmen. Doe het ook alleen in zones waar het toegestaan is. Maar bijvoorbeeld ook, draag een gekleurde badmuts als je in een afgelegen zone zwemt, zodat je zichtbaar bent.
0: En overschatten ook niet hoe goed je kan zwemmen. De lijn zet tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant. Door technische problemen kunnen die bussen zomaar ineens stilvallen. Voor de reizigers zal er hier en daar hinder zijn, hoort Annelies Meijnaerts van de lijn.
2: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
0: Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. En een stunt voor onze landgenoot Rafael Collignon op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde nadat hij de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, klopte. Hij had er 3 sets voor nodig. Het werd 2 keer 6-4 en 7-5. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi of de Griek Tsitsipas. In het dubbelspel gaat ook Elise Mertens naar de tweede ronde. We krijgen een warme nacht met hier en daar een wolkje en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Kroonprinses Elisabeth heeft het diploma op zak. Ze behaalde de master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Filip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek. Wat ze hierna gaat doen is nog niet duidelijk. Ze is 24. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en directie onderhandeld. Maar de belangrijkste twistpunten... eigenlijk nog niet van de baan, zegt de liberale vakbond. Het gaat nog steeds om de uren die gewerkt moeten worden. De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd. Uit onvrede met die nieuwe werkuren. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken, blijkt uit een bevraging... van